de lentje. Gerrit het mij dan. Ook de brevje, deitje, beide. Bälje, je dalje, bälje, je dast.